De Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren.

Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hoogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat de bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Young. Kijk ook via de socials naar RTV Purmerend. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Kerkenbreed, een programma van en voor de kerken van Purmerend, Landsmeer en Amsterdam-Noord.

goedenavond of goedemorgen luisteraars, afhankelijk van wanneer u dit hoort. U luistert weer naar Kerkbreed, een programma over kerk en samenleving. Mijn naam is Nelleke de Ridder, ik ben er weer en Marcel Setters is er natuurlijk ook weer voor de techniek. Fijn dat u luistert naar ons programma Kerkbreed. U bent van harte welkom. Aflevering 1705. Heeft u het ook al gezien? Het wordt steeds vrolijker in het dorp. Er verschijnen steeds meer Landsmeerse vlaggen in het dorp. Je moet er trouwens wel wat voor moeite voor doen. Ja, voor die vlaggen bedoel ik dus, hè. Ik ben 2 keer voor niks in het gemeentehuis geweest en ik heb 3 keer gebeld. Maar ja, dan heb je ook wat. De vlag hangt vrolijk aan onze gevel te wapperen. Het heeft wel wat met al die vlaggen. Ik zie zelfs hele versierde straten. En als ik nu, en dan bedoel ik nu in de studio, achter me zou kunnen kijken, dat kan niet, want dat raam is geblindeerd, zou ik de straat kunnen zien waar al die vlaggetjes hangen. Ik denk ineens, misschien blijft het wel hangen tot het WK-voetbal. We zullen zien, maar eerst moeten we echt aan de slag met het programma. Marcel, stap maar in. Wat gaat u horen in deze uitzending? Een kerkagenda van Landsmeer en Den Ilp, Amsterdam-Noord en Purmerend en omstreken van zondag 3 mei 2026. Een cursiefje van Joop Lavoy, jawel, Joop Lavoy. En ja, we hebben nog iemand in de uitzending en wel Anke de Kleen. Zij is

van de werkgroep Groene Kerk en daar komt ze ons het een en ander over vertellen. En natuurlijk mooie muziek en dan altijd in mijn beleving dan. Ik was de afgelopen zondag met Nico, mijn man, naar het zondagochtendconcert in het Concertgebouw. Daar werd de Enigma-variaties van Edward Elgar gespeeld. Elgar heeft bij het componeren van elk stukje een voor hem bekend persoon voor ogen gehad. Om te beginnen zijn vrouw, maar ook een architect en een pianist en een altviolist en nog veel meer mensen. En deze personen hadden allemaal iets unieks en dat heeft hij geprobeerd in muziek te vangen. Ik vond het prachtig en het inspireerde mij om dat nu ook aan u te laten horen. En we beginnen met het thema, gespeeld door het BBC Symphony Orchestra, als het helemaal op zijn Engels is, onder leiding van Leonard Bernstein.

Van de week viel de nieuwe Mondig in de bus en dus ook een Mondig Plus. Dat is het blad van de Doopsgezinde Kerk. En daarachterop staat vaak de rubriek Zegenrijk. En in dit geval werd het geschreven door Jelle Waringa. En deze persoon raakte totaal van slag door de negatieve en bijna haatdragende omgeving. En probeert toch zijn eigen positivisme overeind te houden. En dat heb ik helaas ook regelmatig. Dat ik blijf geloven, dat ik probeer te blijven geloven in het goede van de mens. En ook al zie je in de wereld heel vaak het tegenovergestelde. Storm heet het en het is dus geschreven door Jelle Waringa. Hun kampement bestond uit meerdere aan elkaar gekoppelde voortenten die samen een enorme binnenruimte vormden. Ergens daarachter bevond zich de caravan waar ze sliepen. Dan staakte het schreeuwen tegen de honden even en zouden ze een uur of acht geen pasties drinken. Onze tent bevond zich op hun route naar de toiletten en zo groetten we elkaar een aantal keren per dag. Of we wat kwamen drinken, vroegen ze. Het was de zomer van 1994 en wij waren piepjong voor het eerst samen op vakantie. We knikten en zeiden ja. Ik kreeg een biertje en ging zitten op de zachte kussens van de hartmanstoelen. De honden moesten hun bek houden en een slipper vloog hun kant op. Hij praatte over die kankerturken die heel Rotterdam overnamen. Over al die andere vuile buitenlanders. Dat hij moest dokken en dat tuig alleen maar nam. Ik nam nog een slokje en wist niet hoe ik moest reageren. Hij was zo boos. Ik zei niet zoveel meer. We zeiden bedankt en gingen weer naar onze tent. Ze hadden het erg gezellig gevonden. Op het strand probeerden we rustig te worden van de deining van de golven. Maar ik zat op slot. Het was misschien wel mijn eerste aanraking met haat. Het duurde tot de volgende ochtend voordat ik weer aan iets anders kon denken. Met de jaren werd mijn huid dikker. Ik wende aan mensen met een ander wereldbeeld, aan tegenstellingen, aan fundamenteel verschil van inzicht. En toch gebeurde het opnieuw. Niks deining, een storm was het. We hadden Sjaak al jaren niet gezien, maar nu zat hij bij ons op de bank. Hij praatte over alles wat hij niet had, over de onbetrouwbare overheid, dat hij nergens welkom was, alleen omdat hij weigerde zich te laten herprogrammeren door de elite. Omdat hij wel wakker was. En terwijl de sleutel van zijn BMW op tafel lag en hij zijn handen op zijn goed gevulde buik legde, concludeerde hij dat de Joden zich in de oorlog zo moesten hebben gevoeld. Als opgejaagd wild. En dat je dit misschien niet mocht zeggen, maar toch. Ik roerde in de soep. Weg van die bank. Ik sneed brood in de keuken. Weg van deze man. Weg van deze denkwereld. Weg van deze verongelijkheid. Weg van deze taal. Mijn dikker geworden huid voelde gelukkig nog haarfijn aan dat dit haak stond op alles wat ik wilde zijn. Alles stond op het spel. Mijn geloof in een andere wereld. Mijn geloof in pluriformiteit. Mijn geloof in overbrugging van verschillen. Mijn geloof in liefde voor alles wat leeft. Mijn geloof in schoonheid van het leven. Mijn geloof in kunst en poëzie. Mijn geloof in zachtheid, in God. Ik moest maar eens gaan, hoorde ik hem zeggen. Terwijl hij zijn jas aandeed in de gang, vocht ik tegen mijn tranen. En toen hij de voordeur achter zich dichttrok, voelde ik me weer als die jongen van 21 die nauwelijks bij machten was om zich staande te houden en dacht aan deze woorden van Gerard Reve. Dat koninkrijk van u, weet u wel? Wordt dat nog wel eens wat?

U hoorde uit de Enigma-variaties van Elgar zijn eerste variatie. En die ging over zijn vrouw Carolina. Hij zag in die compositie zijn vrouw. Het is tijd voor de kerkagenda van zondag. Niet 5 april, maar zondag 3 mei 2026. In de protestante kerk, in de protestante gemeente Het Kruispunt Kalkoenstraat 12a is een dienst die begint om 10 uur en zal worden voorgegaan door dominee Teun Cabaret. De kleur is wit. Er is kindernevendienst en kinderopas. In de wegwijzer stond het volgende. Kort voor Pasen zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze niet ongerust hoeven te zijn. Hij zal voor hen een plaats klaarmaken en daarna zullen zij met hem meegaan. Jezus vertelt dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat ze de Vader zien als ze Jezus zien. De leerlingen van Jezus zitten vol vragen. Zo vraagt Thomas zich af hoe je de weg kunt weten als je niet weet waar je naartoe gaat. En Filippus vraagt, laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Als we nu maar even God zelf zouden kunnen zien, dan zou het allemaal zoveel duidelijker worden. U kunt deze dienst ook via een livestream volgen. Ga daarvoor naar pglandsmeer.nl, dan wijst het de weg vanzelf. Dat was een onbedoelde woordspeling. In de Ilpervermaning de Nieuw op 3 is geen dienst. Wel kunt u naar het Meerpadkerkje op het Meerpad in Amsterdam-Noord. Let op, de diensten beginnen daar altijd om 9:45. In de Keizerkerk in Middenbeemster is deze zondag geen dienst. In de PKN-kerk, de Taborkerk Maastraat 2 in Purmerend, is een dienst die begint om 10 uur en zal worden voorgegaan door dominee Wessel Westerveld. De katholieke vieringen komen zo, maar eerst weer even muziek. Ik kreeg een suggestie van Ank, die je dus straks in de uitzending gaat horen. En dat is Look at the World van John Rutter. En het is u vast trouwens ook niet ontgaan dat Marcel een nieuw koor opgericht heeft. En als het u wel ontgaan was, dan weet u het nu. Dat koor zal zingen in de Eukumense dienst van 31 mei in het Kruispunt. En wij zingen, ja wij, want ik zing ook in dat koor. Wij zingen hetzelfde lied, maar dan in het Nederlands. Zeker zo mooi.

0: Voor een katholieke viering deze zondag kunt u naar Amsterdam-Noord, de nieuwe Augustinuskerk, Kamperfoelieweg 209. Deze eucharistieviering begint om 10 uur en zal worden voorgegaan door pastoor Nico Knol. Ook deze dienst is via een livestream te volgen en ga daarvoor naar denieuweaugustinus.nl. U kunt ook naar Purmerend, naar de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt voor een eucharistieviering. En die begint om 10 uur en zal worden voorgegaan door Marius Momot. De kantors zullen zingen en er is kindernevendienst. Dus, wilt u in Landsmeer blijven, dan heeft u de keuze uit 1 dienst. En dat is in het kruispunt, Kalkoenstraat 12a. Die dienst begint om 10 uur en wordt voorgegaan door dominee Teun Cabaret. In de vermaning is dus geen dienst. Wel kunt u naar Meerpad, daar is een doopsgezinde dienst. Die dienst begint om 9:15. In de Keizerkerk is er geen dienst. En je kunt ook naar Purmerend, Taborkerk. Die dienst begint ook om 10 uur. Voor de katholieke vieringen heeft u er 2 uit de keuze 2, maar dan wel buitenlandse meer. Eentje in Amsterdam-Noord. Die viering begint om 10 uur. En eentje in Purmerend, Nicolaaskerk. Die viering begint ook om 10 uur.
1: Aanstaande woensdag 6 mei is er om 10 uur een eucharistieviering in de Voorhof aan de Kalkoenstraat, voorgegaan door kapelaan Marius Momo. En iedereen is van harte welkom.
2: Dit is Kerkenbreed. Zaterdagavond om 7 uur op lokale omroep Landsmeer. Zondagmorgen vanaf 8 tot 10 en vanaf 9 uur ook op RTV Purmerend. Wereldwijd luisteren of terugluisteren? Ga naar kerkenbreed.nl. Vragen of reacties? Mail naar reactie@kerkenbreed.nl. Kerkenbreed, de stem van de kerken in de samenleving.

U hoorde de vijfde variatie uit de Enigma-variaties van Elgar. En Elgar zelf dacht hierbij aan een goede vriend van hem, ene Richard, die een groot muziekliefhebber was. In de laatste Mondag Plus stond een kort gedicht van onze eigen SMI van Duné. En het klinkt zo. Het is een heel kort gedicht. Maar je weet eigenlijk al bij de tweede zin waar het naartoe zal gaan. De storm is gaan liggen. Nou ja, zo'n beetje dan. Met wat het was, zou ik dit een lentebriesje kunnen noemen. En toch, bij elke schommeling, ooit als wiegen voor mij, als troostrijk omvat worden, ooit een veilig ritme om mij aan over te geven, vrees ik nu omslaan. Dieper en dieper zinken, opgeslokt worden. Elke deining doet me de handen ineenslaan. Ik bid dat ik ooit weer vertrouw.

U hoorde weer uit de Enigma Variaties, variatie 8, geschreven door geschreven voor Winifred Norbury. En zij was een bewoonster van een 18e eeuws landhuis en ook een goede vriendin van Elgar. En dan nu het cursiefje van Joop Lavoy. Als u een trouwe luisteraar bent, dan weet u dat Joop in het verleden heel vaak een cursiefje verzorgde. Maar een van onze vaste cursivisten deze week was verhinderd en Joop was zo lief om in te vallen.

Aanstaande maandag is het weer 4 mei. Zoals ieder jaar staan we weer stil bij de verschrikkingen van de oorlog. Voor mij is dat niet alleen de verschrikkingen van toen, maar zeker ook de huidige ellende in de wereld. Een aantal jaren geleden hadden wij Duitse vrienden op bezoek. Ze waren nog nooit in Amsterdam geweest en behalve de onvermijdelijke rondvaart wilden ze ook graag een bezoek brengen aan het Anne Frankhuis. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik daar als geboren Amsterdammer nog nooit geweest was. Toen wij in de rij stonden voor het loket, drong het op me door dat het een vreemd toeval is dat ik juist in de meidagen door Duitsers het Anne Frankhuis wordt ingestuurd. 1945 ligt nu zo'n 81 jaar achter ons. Ikzelf was toen nog niet eens geboren. Dit voorval illustreert, dacht ik daar in de rij, hoeveel er in deze jaren veranderd is. Eenmaal binnen werden we langzaam maar zeker voortgestuwd door de massa achter ons. Het huis zelf en vooral de beelden die te zien zijn, de brieven en de dagboeken zijn bijzonder indrukwekkend. Maar vroeg ik mij gaandeweg af, wat doet dit deze mensen? Wordt daar hier echt een les geleerd of is dit een verplicht nummer in het bezoek aan Amsterdam? Voor velen van de jongeren zal de sentimentele kant van het gebeurde een grote indruk maken. Maar hebben zij ook begrepen wat er werkelijk gebeurd is en waar het werkelijk om gaat? En dan nog de moeilijkste vraag, is er werkelijk wel iets veranderd in die 81 jaar die sindsdien verstreken zijn? Voordat wij naar Wognum verhuisden, gingen we meestal op 4 mei naar de ecumenische gebedsdienst in Landsmeer. Na deze dienst liepen we naar het gemeentehuis, waar de tocht naar het monument begon. We liepen dan achter de omvloerste troms, in een steeds groter wordende stoet, richting het monument. Een stille tocht waarin je tot enige overdenking komt. En onwillekeurig moest ik dan denken aan het Bijbelboek Exodus. Mozes die het volk wegleidt uit Egypte, de onvrijheid. De tocht door de woestijn is niet makkelijk. Mozes, de grote profeet, moet bemiddelen tussen het volk en God. Wanneer de kinderen van Israël morren over het eten en wanneer ze drinken tekortkomen. Egypte, het slavenhuis, was verruild voor de vrijheid van de woestijn. Maar wat heb je aan vrijheid wanneer iedere dag hetzelfde eten op het menu staat? Zo klaagt het volk. Die vraag lijkt een godsbe, wanneer we het contrast tussen 1940-45 en de tijd daarna serieus nemen. Als je terugkijkt op de bezetting en de welbewuste kleinering en vernietiging van mensen, dan denk je, liever droog brood en vrijheid dan vleespotten in de slavernij, toch? Vrijheid is niet te koop. Materiële goederen kunnen onvrijheid nooit goed maken. Toch mag het de vraag heten of deze mooie idealen het uithouden in de werkelijkheid van alle dag. Het is moeilijk de vreugde, de vrijheid wakker te houden wanneer het leven in de sleur van water en brood verzandt. Of misschien nog wel moeilijker wanneer het leven in de sleur van elke dag aan taart, wijn en luxe ten onder gaat. Want is dat niet een overheersende onrust in mensen persoonlijk en in de politieke cultuur? Wat vreemd dat we in Nederland economisch beter voorzien zijn dan in de meeste andere landen in deze wereld. En dan toch dat er zoveel onvrede kan zijn. Zoveel te koop en toch gebonden, onvrij door het gevoel tekort te komen. Een van de slachtoffers van toen, Abel Hertzberg, was een van de weinigen die terugkeerde uit het Rijk van de Dood. Hij overleefde het concentratiekamp. Hij schreef en sprak op ingehouden toon over wat gebeurd was, over wat achter hem lag, maar hem toch voortdurend bezig hield. Iemand stelde hem eens de vraag over de toekomst. De vraag luidde ongeveer, hoe kunnen wij voorkomen dat in de toekomst onze kinderen ook het slachtoffer worden van misdadige regimes? Het antwoord kwam gedecideerd. Belangrijker dan die vraag vind ik de vraag hoe wij kunnen voorkomen dat onze kinderen in de toekomst verharden en zich afsluiten voor het leed van anderen en op die wijze dreigen passieve of actieve medewerkers te worden van misdadige regimes. En ik voeg daar zelf aan toe. Versta onder misdadige regimes ook alle bewegingen, partijen, clubs met een in wezen discriminerende en misdadige opvatting. Dit geeft mooi weer waar het om gaat. Vrijheid is niet te koop. De weg van de liefde ligt voor ons open.
Dit is de weg waarop we ons om de naaste bekommeren. De naaste die onze gelijke is. Ook dienen wij te beseffen wat de prijs is van onze stoffelijke welvaart. En hoeverre gaat dit ten koste van de mindere ver weg? Maar zeker ook van de mindere dichtbij. Zijn wij niet de slaven van de consumptiemaatschappij? Het nieuwe Egypte. Zijn wij niet anders dan het volk in de woestijn, morrend omdat de overvloed, naar wij denken, ons onthouden wordt? Als we hierover nadenken en de consequenties trekken, laten we zien wat liefde in de praktijk betekent. En dan is er een kans dat onze kinderen, onze naasten, de mensen bij ons in de buurt, geen passieve of actieve medewerkers worden van clubs, gedachtenwerelden die terug willen naar Egypte, daarmee het volk van zijn vrijheid zal beroven. Het is goed om hier op 4 mei tijdens de 2 minuten stilte eens over na te denken. Maar hopelijk niet alleen dan.

0: Okay. U hoorde het bekendste stuk, denk ik, uit de Enigma-variaties, de Nimrod. Voor Elgar herinnerde dit stuk hem niet aan een persoon, maar aan een gebeurtenis. Toen Elgar eens helemaal vast zat en eigenlijk wilde stoppen met componeren, heeft een goede vriend hem ervan overtuigd dat hij dat beslist niet moest doen. En het is tijd voor Ank de Kleen. Tada! Zij zit hier naast mij. En welkom, Ank. Fijn dat je ons wilt vertellen over de Groene Kerk, want daar heb ik je voor uitgenodigd. Want vorige week woensdag was eigenlijk de eerste keer dat ik er heel goed mee te maken kreeg. Vorige week woensdag was het de Dag van de Aarde. En daar hebben jullie aandacht aan besteed. Kan je me even vertellen hoe dat ook weer ging?
1: Ja, zeker. Nou, de Dag van de Aarde is dat we kijken naar de schepping. Dat we zuinig moeten zijn op de aarde. En het is naast de Dag van de Aarde was het ook de Dag van de Bijen. Dus zeg maar de schepping, ja, dat eigenlijk. Daarnaast zeiden we als Groene Kerk van nou, laten we daar eens meer aandacht aan besteden. Dat we ook naar buiten gaan en de mensen meer betrekken bij, bij de, alleen maar de Groene Aarde. En in samenwerking met de vermaning in Den Ilp en dan het kruispunt in Landsmeer hebben we bedacht van nou laten we het Ratteneiland naartoe gaan. Maar vanuit de kerk naar het Ratteneiland zie je ook heel veel.
0: Ja, we zijn best wel veel gestopt om naar van alles en nog wat te kijken.
1: Ja, kijk maar eens, tussen alle tegels wat er groeit. Daar lopen we eigenlijk zomaar voorbij. Het is zo mooi. En het Ratteneiland ook, ja, het was echt prachtig. Ik bedoel, er staat de Koningsvaren. Die is echt heel, is een prachtig varen. Dat is de moeite waard om eens te bekijken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook met loepjes gekeken op de mossen, de kosmossen, op de boomstammen.
0: Ja, daar was ik echt van onder de indruk. Dat is gewoon een aparte wereld. Als je dan door zo'n loepje kijkt,
1: dan zie je zo'n geel plakje.
0: Kom je heel ergens anders.
1: Ja, ja, mooi hè?
0: Ja, van die kelkjes.
1: En, en de groei daarnaast hebben we ook, hoe heet het? De gehakkelde Aurelia gezien. Prachtige vlinder. Citroenvlindertjes veel gezien. Maar er waren ook wat kinderen mee die in de paddenpoel van alles gedaan hebben. En dan gingen wij weer verder. En Lydie Ridder, dat is een van de IVN-leden, daar hebben we mee samengewerkt. Die hebben we gevraagd, want die weet heel veel over alle plantjes, alle grasjes. En er gaat echt een wereld voor je open als je zomaar loopt een stukje. En dat is, wat is het nou, een kwartiertje, 20 minuten. Dat is echt prachtig. En daarnaast hadden we gevraagd of de mensen stekjes mee willen nemen uit hun tuin. En dat hebben ze ook allemaal gedaan. En na afloop hebben we stekjes geruild met elkaar. En ik had nog heel veel stekjes over. En die hebben we nu in de tuin van de kerk gezet.
0: Oké, je bedoelt aan de, waar de auto's staan?
1: Ook een paar, maar ook in de binnentuin. Ja. We hebben ook nog een binnentuin, ja.
0: En jullie hadden dit georganiseerd vanwege de werkgroep Groene Kerk, zeg maar. En het was ook eigenlijk, denk ik, de eerste bijeenkomst die ook goed bezocht werd. Of tenminste, ik vond hem best goed bezocht.
1: Ja, dat
0: 12
1: klopt.
0: Of zo.
1: Ja, dat klopt. En de werkgroep Groene Kerk is eigenlijk een beetje ontstaan. We hebben wel wat activiteiten gehad, maar daar waren we binnen. En ontstaan vanuit de landelijke groene kerken. En het kruispunt in Landsmeer heeft zonnepanelen, is geïsoleerd. We hebben alle lampen vervangen. We proberen de schoonmaakmiddelen steeds goed aan te passen op groene schoonmaakmiddelen. Nou ja, op een gegeven moment is dat klaar. En groen is meer dan alleen maar in je kerk zijn. Dus we hebben ook wel de Moeders voor het Klimaat uitgenodigd. We proberen wel steeds dat soort activiteiten te doen als Groene Kerk zijnde.
0: Ja, en is er een landelijke organisatie waar je uit kunt putten, zeg maar? Of die je op ideeën brengt of zoiets?
1: Ja, dat klopt. Dat is er zeker.
0: Ja.
1: En daar kunnen we ideeën uithalen.
0: Ja.
1: Maar niet alles is bruikbaar. Maar zeggen. Dus we passen het wel een beetje aan onze kerk en de vermaning.
0: Ja, ja. Ja. Wat hebben jullie in het verschiet om nog te doen, zeg maar?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de activiteiten worden niet altijd heel goed bezocht. We willen wel kijken, we willen het heel praktisch houden.
0: Hmm?
1: En dat je ding kan doen. Dus we gaan, denk ik, het eind van het jaar willen we een activiteit gaan doen in de kerk, maar wat mensen Waar je iets kan doen. Dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Nee.
1: Nee, dat is nog niet helemaal uitgekust.
0: Hebben jullie het al wel eens gedaan? Een wandeling in het Twisk of zo? Of echt een wandeling?
1: Nee, dat hebben we niet gedaan.
0: Nee.
1: Dit was de eerste keer buiten naar het Ratteiland. We moeten ook kijken, want we doen het meestal overdag, uit 's middags. En je moet wel kijken of het haalbaar is om te lopen. Want we wilden eigenlijk naar de boerderij De Marsen gaan. Daar hebben we ook de cake van gedaan.
0: Die was bijzonder lekker, mag ik wel zeggen.
1: Ja, de hulpboeren die vragen we dan om van de boerderij De Marsen om cake te maken. En dat is echt heel lekker. Ja. En dat doen we ook straks weer met 31 mei, met de Ecumenische Dienst.
0: Oké, okay. Ja. En kan je dan, want dan werken jullie aan mee, zeg maar. Of is dat de cake? Of is daar meer aan meewerken?
1: Nee.
0: Het is de cake.
1: Ja, het is de cake. Want we wilden eigenlijk naar de boerderij De Marsen gaan. Ja. Maar toen dachten we, het is voor mensen. Ja, daar kan je niet zo makkelijk naartoe lopen.
0: Nee.
1: En dan zou je met de auto moeten. Nou, dat willen we eigenlijk niet. En niet iedereen fietst ook dat hele stuk. Dus daar moeten we nog een modus voor vinden.
0: Ja. Ja. Hoe lang, wie heeft dit geïnitieerd? Met wie is het begonnen? Hoe lang is het eigenlijk al? Want ik weet misschien een half jaar.
1: Ja, het is nog niet zo heel lang. Ik denk inderdaad iets anderhalf jaar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een aanleiding begonnen van de zonnepanelen, van isoleren van de kerk, wat ik net allemaal zei. Van wat kunnen we dan meer doen als werkgroepje Groene Kerk?
0: Ja.
1: En nogmaals, we hebben onze dominee René Alkemaar, die heeft ook gezegd, we moeten het ook praktisch houden. Dat het ook aankomt bij de mensen, dat ze echt willen aansluiten van, hey, daar kunnen we iets mee. Ja. Er zit ook te denken aan bijenhotels maken bijvoorbeeld. Een grote hoop zand neerleggen voor de zandbijtjes. Nou, daar willen we een beetje naar kijken.
0: Ja. Leuk. Nou, volgens mij heb je ook nog iets.
2: Nou, men gaat het misschien ook nog wel naar de mensen zelf doen. Dus om zelf te stimuleren om meer groen te gaan leven?
1: Nee.
2: Nee, nog niet.
1: Nee.
2: Of zou het wel kunnen?
1: Het zou zeker kunnen. Ja. Maar dat hebben we eigenlijk nog niet in ons programma. We proberen het wel steeds te zeggen natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè, dat je zo min mogelijk plastic moet gebruiken. En de afval scheiden en dat soort dingen. Maar ja.
2: Kunnen jullie nog hulp gebruiken? Ja. Als werkgroep?
1: Altijd, maar.
2: Nou, kom wel.
1: Nee.
2: Dus kom kijken op die 31 mei en we gaan met jullie in gesprek dan. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. 31 mei hebben we ook een bijdrage qua teksten en liederen bij de Ecumenische Dienst. Ja.
0: Oh, dus wel de liederen. Niet alleen de cake, maar ook de liederen.
1: Ook de liederen, ja. Gedichten ook en liederen, ja. Ja,
0: ja. Ja, en ergens anders in dit programma zit ook het lied Kijk om je heen.
1: Ja,
0: zeg maar.
2: Alleen op het Engels.
0: Maar in het Engels, ja. En dat zingen wij met het koor wat Marcel heeft opgericht. 4 weken geleden of zo. Ja, 5 weken geleden, zoiets dergelijks.
2: Hartstikke
0: zingen
2: nieuw.
0: Wij ook. Het is hartstikke nieuw. dus dat is wel heel mooi dat dat een beetje bij elkaar komt.
1: Ja, ja. Ik kende het niet lied. Nee. En ik hoorde het op radio. En toen ben ik heel erg goed naar die tekst gaan luisteren. Ik vond het zo'n prachtig lied.
2: Hmm.
1: En daarom dacht ik, het is ook mooi om dat lied te laten horen.
0: Ja.
2: Het is ook een mooie Nederlandse vertaling. Want het is eigenlijk die Engelse liederen worden meestal vertaald uit Nederlands. Dan denk je bij jezelf, wat een vertaling is het eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar ik vind het een prachtige vertaling in het Nederlands.
1: Ja.
2: Die gaan we dan niet laten horen. Maar,
1: nee.
2: Maar als je dan bijvoorbeeld door het Twisken loopt, en dan?
0: Wat zeg je?
2: Als je dan door het Twisken loopt en dan denk je ook aan iets anders. Maar goed.
0: Ja. Nou, ik moet ineens denken ook aan het Franciscaner gebeuren, zeg maar. Dat is natuurlijk ook vrij op dieren gericht dan. Ja. Maar ook eigenlijk vrij groen.
1: Ja, zeker.
0: En Wel heel leuk.
1: Ja, de liter het zonnelied bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat wordt ook de 31ste gedaan. Dat is ook zo prachtig. Die heb je ook in allerlei varianten.
0: Ja.
1: Dat is van Franciscus.
0: Ja. Ik heb laatst een boek gelezen over hem. Ik had er nooit van het zonnelied gehoord. Maar inderdaad, ik heb de Nederlandse vertaling heb ik ervan gelezen. Maar vond ik ook inderdaad prachtig.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja.
0: Nou, leuk dat je. Heb jij nog.
2: Mooi dat ze kwam vertellen, hè?
0: Ja. Leuk dat je. Kwam vertellen hier.
1: Nou,
0: En mijn computer is inmiddels uitgevallen.
2: Hmm.
0: Dus ik weet mijn tekst niet meer. Maar als er de volgende keer weer iets te vertellen is, dan. Of ik neem contact met jou maar op. Ja. Of neem het met mij.
1: Ja.
0: En kom weer iets vertellen. Dat is leuk om te horen.
1: Ja.
0: En we eindigen met het lied dat Anke ook graag wilde laten horen. En dat is van Cat Stevens. En mag je zelf zeggen...
1: Morning has broken.

prachtig lied. En Marcel vindt het ook. Een prachtig lied. Ik heb nog een klein stukje voor u geschreven door Hans Bauma. En in mijn optiek sluit het naadloos aan op het verhaal van Ank over de Groene Kerk. Kwalitatief des te meer, staat erboven. Op zichzelf genomen had die vrouw liever een gewoon huis met een flinke tuin gehad. Maar dat was geen haalbare kaart. Ze moest maar tevreden zijn met een flat. Nu, daar is ze ook tevreden mee. Ondanks de beperkingen die een flat nu eenmaal met zich meebrengt, voelt ze zich er heel gelukkig. De woonruimte die ze tot haar beschikking heeft is klein, maar juist daardoor beleeft ze alles zeer intens. Haar huis is een home, dat ze als een jas, als een huid om zich heen trekt. Het biedt haar net die geborgenheid en warmte waar je als mens zo'n behoefte aan hebt. Ze heeft opmerkelijk veel planten. Al dat groene leven om haar heen geeft haar het idee toch nog wat in contact te zijn met de natuur. Aandachtig en verwonderd volgt ze het proces van ontkiemen, groeien en bloeien. Ze kent haar planten door en door. Ze praat met ze en als er een doodgaat, is ze erg verdrietig. Haar planten vertegenwoordigen de aarde. En met dat zij zich over hen buigt, buigt zij zich over de aarde die haar zo lief is. Deze vrouw demonstreert wat menselijke creativiteit zoal vermag. Onder minimale omstandigheden slaagt ze erin maximaal te leven. Kwantitatief stelt haar bestaan niet bijster veel voor. Kwalitatief des te meer. En ja, het zit er dus weer op, deze uitzending van Kerkenbreed. Voor de techniek zorgde Marcel Settels. Het cursiefje kwam van Joop Lavoy en natuurlijk Ank de Kleen, die vertelde over de Groene Kerk. Marcel, Joop en Ank, van harte bedankt. Mocht u op dit programma willen reageren, dan is ons e-mailadres reactie@kerkenbreed.nl. Fijn dat u weer naar ons programma heeft geluisterd. Mijn naam was en is Nelleke de Ridder en ik deed het met heel veel plezier. Volgende week is er weer een Kerkenbreed en dan zit Maartje van Grunsven hier weer. Ik wens u een goede zondag en een fijne week. Dag, dag.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder de aandacht brengen? Mail onze redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Radio DJ, TV-presentatie, camera, editor, regie, schakel of geluidstechniek, nieuws schrijven, reportages maken, productie. Alles kan bij RTV Purmerend. Kom bij de lokale media en meld je vandaag nog aan via

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemorgen, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordschap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten.

Purmerend .nl is dé plek waar alles wat Purmerend bezighoudt samenkomt. Voor het laatste nieuws uit Purmerend. Uitzending gemist, de programmering, toegang tot de radio en tv-stream. Check onze website. rtvpurmerend.nl

7 en 10 uur presenteert RTV Purmerend jouw jongerenprogramma Permission. Met interessante informatie, entertainment van de bovenste plank en toffe muziek. Geen excuus om het te missen. Komende zaterdag tussen 7 en 10 uur. Permission op RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar

RTV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant. Ook zijn er tv-programma's. Een overzicht van verschillende reportages of kijk mee bij verschillende radioprogramma's. Kortom, er is genoeg te zien. RTV Purmerend. Kijk je via KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten.

Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant op RTV Purmerend. Daarnaast zijn er ook tv-programma's en documentaires te zien. En verschillende visuele

10 jaar.

ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat bij knooppunt Diemen een file van 12 kilometer vanaf Naarden. De vertraging is 10 minuten. Staat een auto met pech, er is een rijstrook dicht. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog ook een kwartier op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen 40 minuten vertraging door de afsluiting van de Wijkertunnel. En tot zover de aanbieding.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshil Gus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshil Gus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn 2 migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat 2 vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi

0: warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Onder andere file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Staat 10 minuten in de file. Op de A2 Utrecht Amsterdam tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen een kwartier oponthoud. En op de A9 Amstelveen Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. De weg is weer vrij inmiddels, maar je staat nog wel een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Voor de meeste Purmerers begint op vrijdag het weekend. Anderen moeten in het weekend ook nog werken. Bij je voelt het weekend, maakt het niet uit in welke vibe je zit. Eén ding is gegarandeerd. Je voelt het weekend.
1: Look at the bar, you stop it here, ladies.
0: Iedere vrijdag tussen 4 en 7. Je voelt het weekend. Bij RTV Purmerend.
2: Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden is het heel erg druk in de regio, maar ook een ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Diemen. De rechterrijstrook is daar nu dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A2 Utrecht Amsterdam gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Maarsen. Dat kost je vanaf knooppunt Oude Rijn nu ook 20 minuten. Op de A9 Amstelveen Alkmaar veroorzaken de werkzaamheden bij de Wijkertunnel 10 minuten oponthoud. En op de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg ook 10 minuten verdraging. En tot

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
2: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de A22 bij IJmuiden een minuut of 5 vertraging. En

sportief Purmerend luistert op woensdagavond naar Purmerend Sport. Vanaf 7 uur hoor je het laatste sportnieuws, interviews en achtergronden uit Purmerend en de regio. In de uitzending is er extra aandacht voor lokale sporten, het Purmerends profelftal en iedere week geeft Milton Pus zijn visie op de achterliggende sportweek. Luister dus iedere woensdag vanaf 7 uur naar Purmerend Sport bij RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij Knoopend Hooimeer ook 10 minuten extra reistijd.

0: vanavond op RTV Purmerend. Vanaf 7 uur kijk en luister je naar Raadszaken. Het programma waarbij je wordt bijgepraat over het Purmerendse politieke landschap. Met duiding en verdieping over actuele onderwerpen. En vanaf 7:50 live de politieke voorbeschouwing vanuit het stadhuis. Met aansluitend de commissie- en raadsvergaderingen vanuit de raadzaal. Zie lokale ontwikkelingen in de stadse politiek. Inclusief live verslag van de debatten in de raadzaal en andere politieke gebeurtenissen. Vanaf 7 uur is de donderdagavond de politieke avond bij RTV Purmerend.
1: Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er een korte file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Velsen is de vertraging 5 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer daardoor ook 10 minuten extra reistijd. En tot

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relshoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Bravo Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

thuis. Via de tv, radio, sociale media en onze website. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder de aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend. Dan weet je dat je thuis bent.
2: Waterland CB.
0: Hans van der Veen.

Goedenavond luisteraars, morgen is het 4 mei en overmorgen 5. En daarom heb ik maar wat songs bij elkaar gezocht die te maken hebben met oorlog en vrede. Ik hoop dat de hoge heren ook luisteren en goed luisteren. Misschien heeft mijn keus en hebben al die inspanningen van de artiesten dan nog een beetje effect. De eerste kwam van de Country Gentleman, If I Were Free. Ook nu nog

Emily Harris en Linda Ronstedt brachten een lied over de Eerste Wereldoorlog, 1917. Het staat op het album Western Wall en David Olney schreef het. Het Chad Mitchell trio zei, wat zoveel mensen achteraf zeiden, we didn't know. Soms heb je daar wel eens twijfel over. Hier bestond het trio uit Joe Frazier, Mike Kobeloek en John Denver.

Dick Unteed zong in 1969 over That Crazy War en hij was samen met de Pine Mountain Boys met Ross Brenham op de banjo. En de band played Waltzing Mathilde, wat over een jongeman uit Australië ging die in de Eerste Wereldoorlog in Europa moest vechten en er zijn beide benen achterliet. Ik liet het Slim Dusty zingen. Het werd geschreven door Erik Bokel.

band Mountain Hearts Bats and Soldiers Prayer. Steve Kelly had de leiding en de anderen waren Clay Jones, Barry Abernethy, Adam Steffi, Jim Van Cleef, Jason Moore, Jeff Taylor, Rob Ikes en Ricky Skeks. Ron Vincent zong een lied voor en over een Wounded Soldier. Ze was hier met de Sally Mountain Show, oftewel de broers Darren en Johnny en zus Caroline.

De Osborne Brothers bezorgen The Soldier's Last Letter van Ernest Tubb. Een veel gecoverde song. Sonny en Bobby hadden Terry Eldridge, David Crowe, Gene Wooten en Terry Smith erbij. De Loving Brothers zongen het lied ook, maar nu eentje over Rope of White. Niet nu, maar op 5 augustus 1951. Ook dat lied gaat over de oorlog, net als het volgende. Veel mensen ontgaat dat.

Ja, en zo ontgaat het ook veel mensen. Hoeveel misdaden er tegen de menselijkheid worden gepleegd. Vaak door landen die een voorbeeld zouden moeten geven. Dit was Galveston, Clem Campbell, geschreven door Jimmy Webb voor Don Ho in 1968. Maar Clem had er een jaar later veel meer succes mee. En de Brothers Four zongen een bekend oud lied van Pete Seeger, Where Have All The Flowers Gone. Het is dus niet van Marlene Dietrich, mocht u dat soms denken. En nu moet u even heel stil en heel goed luisteren.

met die wolms van tegenwoordig. Er gerukt worden in de street, ze maunder met stop, het is de hoogste tijd. Want als we zo deur gaan, dan worden we allemaal straft.

Ja, ik blijf hem prachtig vinden en wat een tekst. Omdat ze moeten van de heren van het land. Bob Heidema en de Strootklinkers met Soldaat. En daar meteen achteraan twee Duisteren. Want die twee horen bij elkaar. Ze staan op hun cd Windkracht 13. Bob schreef de Soldaat en Adrian Farmer de instrumental. En ja, het moet toch echt anders. Anders blijft er niemand over die de doden begraaft.

Ja, wat een gekke wereld toch. De band Level Best met I Washed My Face in the Morning Dew. Ik hoop toch dat ze hebben geluisterd, die hoge heren. We kunnen Peter, Paul en Mary nog wel doen met Blowing in the Wind van Bob Dylan. How many ears must one man have before he can hear people cry? En Chris Villilla brengt ons naar het nieuws met de Battle Cry for Freedom. Tot de volgende week.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Alles kan. Vacature@rtvpurmerend.nl

Op RTV Purmerend hoor je de hits van vandaag die er morgen nog steeds toe doen. Met lokaal nieuws, informatie, uittips en diverse gepresenteerde programma's. Op RTV Purmerend hoor en zie je wat Purmerend bezighoudt. Luister RTV Purmerend via de antenne, in de auto, op 104.9 FM of DAB+. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

Op RTV Purmerend zie je wat Purmerend bezighoudt. Kijk via de tv op KPN 1390, Ziggo 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hantavirus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hantavirus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Start TV Purmerend brengt het lokale nieuws en de evenementenagenda bij je thuis. Via de tv, radio, sociale media en onze website. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend.
3: Massive Rock Radio.
0: Nico Schouw.

0: I remember now. I remember how it started. I can't remember yesterday. I just remember doing what they told me.
1: Welkom bij Massive Prog Radio met 2 uur lang The Complete Story of the Operation Mindcrime Trilogy. De muziek en de verhalen van deze geweldige crime rock opera. Dit ter ere van de release van het 3e en laatste deel van Operation Mindcrime op 3 mei. Ook hoor je alles over Queensryche en de geschiedenis van deze wereldband.

Queensryche is een Amerikaanse progressieve metalband, opgericht in 1981 in Bellevue, Washington, door zanger Jeff Tate, de gitaristen Chris DeGarmo en Michael Wilton, bassist Eddie Jackson en drummer Scott Rockenfield. Voor de oprichting van Queensryche speelde de groep onder de naam The Mob als heavy metal coverband, onder andere nummers van Iron Maiden en Judas Priest. In die periode wordt ene Jeff Tate van de progressieve rockbands Babylon en The Myth af en toe uitgenodigd als zanger tijdens de live optredens. In 1983 verschijnt de debuut-EP Queensryche, waarvan met name Queen of the Reich en The Lady Wore Black bekendheid krijgen. Het eerstgenoemde nummer legt de basis voor de band, Queensryche.

De debuut-EP Queen of the Reich wordt gevolgd door het volwaardige album The Warning in 1984. Dat werd geproduceerd door James Guthrie, die ook betrokken was geweest bij de productie van Pink Floyd's The Wall. Het album krijgt goede kritieken, met name voor de volwassen composities en het enorme bereik van zanger Tate. Op dat debuutalbum wordt ook gebruik gemaakt van de diensten van Michael Kamen, de Amerikaanse componist, arrangeur en dirigent, bekend van onder andere arrangementen van een aantal Pink Floyd-albums en samen met het San Francisco Symphony Orchestra op de live-registratie van Metallica's S&M in 1999. 1984 is ook het jaar dat Queensryche voor het eerst het Amerikaanse grondgebied verlaat om op te treden in Europa. In Nederland maken we kennis met de band als voorprogramma van Ronnie James Dio op 20 oktober 1984 in de Jaap Edehal in Amsterdam.

In 1986 wordt het tweede studioalbum van Queensryche uitgebracht, Rage for Order. Een album met een veel gepolijster uiterlijk en geluid voor de band. Onder druk gezet door het management om een imago aan te nemen dat meer geassocieerd moet worden met glam metal. Tate beschrijft die periode later als een ware obsessie. Het album zelf is wel iets progressiever dan de eerdere releases van de band. Er wordt een videoclip opgenomen voor het nummer Gonna Get Close To You, geschreven en oorspronkelijk opgenomen in 1984 door Del Bello. Het nummer Rage for Order wordt geschreven voor het album, maar het wordt niet opgenomen op de uiteindelijke release. De hoofdriff van dit nummer wordt later toegevoegd aan het nummer Anarchy X op het volgende album.

Na Rage for Order in 1986 brengt Queensryche in 1988 zijn derde langspeelplaat uit. Het conceptalbum Operation Mindcrime. Dit conceptalbum, door sommige recensenten betiteld als een rockopera, betekent de definitieve doorbraak voor de band. Zanger Jeff Tate krijgt het idee voor Operation Mindcrime op een houten bank achter in een katholieke kerk in Montreal. In een bar aldaar ontmoet hij een sinistere man die lid blijkt te zijn van een terroristische organisatie in Canada en nog steeds een onaangenaam gevoel bij Tate oproept. De meeste nummers op het album zijn door Tate geschreven samen met de gitaristen Chris DeGarmo en Michael Wilton. Het album is opgenomen in de Hilversumse Wisseloord Studios en werd geproduceerd door Peter Collins. Voor Operation Mindcrime ontvangt Queensryche in 1989 een Edison.

De 15 nummers op het album vertellen de verhalen van Nicky en Mary. Twee personen die op het randje van de maatschappij leven. Nicky lijdt aan geheugenverlies. Hij vindt Dr. X, de pseudo-vrijheidsstrijder. En Nicky wordt door hem gehersenspoeld en tot huurmoordenaar gemaakt. Dr. X wil aan de macht komen en heeft hiervoor een simpel maar doordacht plan bedacht. Vermoorden en vervangen. Het plan krijgt de naam Operation Mindcrime. Het is tijd voor een ware revolutie.

Mary verlaat haar ouderlijke woning op 16-jarige leeftijd en belandt in de prostitutie. Ze zoekt troost in de kerk, waar Mary zich door priester William laat bekeren. Ze is inmiddels non, maar wordt wekelijks door vader William misbruikt. Geleidelijk komen de verhalen van Nicky en Mary bij elkaar.

0: Nicky heeft al heel wat politieke en religieuze kopstukken vermoord. Hij is verslaafd aan drugs en zo weet Dr. X hem ook in bedwang te houden. Het codewoord mindcrime betekent dat Nicky aan de slag moet. Het gaat fout als hij de opdracht krijgt om een vrouw waar hij verliefd op is, Mary, te vermoorden. Hier ontvouwt zich het liefdesverhaal en Nicky's keuze om al dan niet de opdracht op te volgen om zijn geliefde te doden. Het meesterstuk van het album.
1: Kill her. That's all you have to do.
2: Kill Mary.
1: She's a risk. And get the priest as well.

Operation Mindcrime wordt in 1988 op LP en CD op het EMI Manhattan Records label uitgebracht. Op 6 maart 2003 wordt het album opnieuw uitgegeven, aangevuld met 2 live bonus tracks, geremasterd door Evren Kochner op het Capitol Records label. Dat zijn The Mission en My Empty Room. In 2006 volgt een deluxe boxset en daarin zit naast het album ook een live registratie van het concert dat de band op 15 november 1990 geeft in het Hammersmith Odeon in Londen. Evenals een bonus DVD. In 2021 tenslotte wordt de Definitive Deluxe boxset uitgebracht, bestaande uit 4 CD's en DVD, waarop onder de naam Lifecrime 2 volledige concerten staan. Live at Hammersmith Odeon London 1990 en live in Wisconsin in 1991.

Nicky is het moorden zat en hij gaat naar de kerk waar Mary verblijft om haar om hulp te vragen. Dit is het moment waar Nicky Mary dood in haar kamer aantreft. Het ziet er naar uit dat ze zelfmoord heeft gepleegd.

Vervuld van verdriet om de dood van zijn geliefde, wordt Nicky als verdachte opgepakt en in de boeien geslagen. Een lange gevangenisstraf staat hem te wachten.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland had terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend.
3: Massive Rock Radio.
0: Nico's

Ja, lach maar. Maar dit is ook wel leuk natuurlijk. Hey, welkom terug bij Massive Prog Radio. Dit uur naast de Epic van de Week en de Klassieker gaan we weer naar een aanstaand festival. En dat is dit keer het Prog NL Festival dat op 9 mei wordt gehouden in Park Villa Theater in Alphen aan den Rijn. De thuishaven van de vrijdagavondconcerten van Serious Music Alphen. Lenne Huisman en Hans van Oosten hebben 4 Nederlandse bands weten te strikken voor dit mini-festival. Je hoort ze straks alle 4 op een rij in onze Hollandse Hoek. Of Dutch Corner, zo je wilt, was dit het Nederlandse power trio Our Oceans. Ik kende ze zelf nog niet, moet ik bekennen, maar de heren hebben kort geleden hun 3e studioalbum uitgebracht. Right Here, Right Now is de titel. Het trio bestaat uit zanger-gitarist Timon Kruidenier, bassist Robin Sielhorst en drummer Juma van Ekelen. Onder het motto Geef ons Nederlands talent een kans, hoorde je Our Oceans met Untamed.

0: Vooral gitarist Björn Biesch is mijn held op gitaar. Maar dat kan je nu zeker zelf gaan beleven met bijna een kwartier lang The Lake van het prachtige album Distant Monsters. Geniet van Martigan.
1: Ja, hier is de Oliver van Martigan. Ik speel die keyboards.
2: Ik ben de bassist en heiße Mario.
3: Hallo zusammen, ik ben de Alex. Ik ben de Schlagzeuger.
4: Hi, ik ben de Björn, de gitarist van Martigan.
5: Hi, en ik ben Kai en ik ben die stemme van Martigan. And you're listening to Massive Prog Radio.
6: De epic van de week.

0: De Prochtop 1000 aller tijden komt terug. In oktober kan je weer stemmen op jouw favoriete Prochtsongs. De Prochtop 1000 aller tijden. Je gelooft je oren niet.
1: Tijd voor een symfonische klassieker.

0: Ja, alweer yes. En dat voor de klassieker van deze week. Tijdens een gezellige trip richting Reichenbach kwam ook het yes-onderwerp voorbij. De informatie dat Steve Howe onder het mes moet en de Fragile Tour is gecanceld. Ik opperde dat ik niet als echt doorgewinterde yes-fanaat wel verrast was met het album uit 2011, Fly From Here, waar John Anderson na 43 jaar afgelost wordt door Benoit David. De heren waren het wel met me eens, en daar hoorde ik van op. Die Benoit David verving Anderson al eerder in 2008 vanwege ademhalingsproblemen van Anderson. Hij zong toen bij Close to the Edge Tribute Band. En we kennen hem ook nog van 14 jaar Mystery. Na dit album was Benoit David ook weer vertrokken en inmiddels is John Davison de vaste vocalist van Yes. Hij werd met zijn hoge stembereik bekend met Glasshammer. Vandaar de klassieker Part 1, We Can Fly. En dan nu
1: NPR Festival Agenda.
0: Ja, even een sprongetje maken. We gaan nog een paar festivalletjes doornemen voordat we beginnen met de Plog NL. Vrijdag, even een voorbeeldje bijvoorbeeld. Ja, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus in Maastricht. De Pelagic Fest in de muziekgieterij. Ook de plek waar natuurlijk Midsommar Prog wordt gehouden. Met onder andere The Ocean, The Kilimanjaro, Dark Jazz Ensemble, O Hiroshima, Lost in Kiev, The Spurf, The Devil's Trade, Predatory Void, Otai, Oni, geen idee. En wel meer onbekende bands, zeg maar. Dan krijg ik binnenkort meer informatie over het festival in Hama, Noorwegen. Wat gepresenteerd wordt door Meer, de band. En die bands moeten nog worden announced, om het zo maar te zeggen. Dat is ook op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Even kijken, wat was er ook weer binnengekomen? Oh ja, de definitieve line-up voor... even kijken. Be Prog, my friend, in Pablo Español de Barcelona. In Spanje op vrijdag 25 en zaterdag 26 september. Op de vrijdag spelen After Labs, Agent Fresco, Einar Zolberg, The Deer Hunter en The Ocean. En op zaterdag spelen Serapis Project, Iotune, Rendezvous Point en The Green Carnation. En de headliner is die dag Zuen. Ja. Nou, weet je wat? We gaan lekker even kijken wat er... aanstaande is, zeg maar. Dat is op zaterdag 9 mei. Dan kunnen we in eigen land blijven voor het mini-festival Prog NL, waar vier Hollandse progbands zullen acteren in Park Villa in Alphen aan de Rijn. De deuren gaan rond 1500 uur, 3 uur 's middags open en om 4 uur begint de eerste band. Er zijn nog wat tickets verkrijgbaar. Ga naar de site van Serious Music Alphen en voor €25 kan je een gezellige avond en middag meemaken. Ja, die eerste band begint dus om 4 uur. Dat is Deflection. Het is het geesteskind van componist en muzikant Lex Becknens. Die bekend is als de zeer gedreven drummer van diverse progbands, waaronder Genesis Project, Yes Shows en Prog Tributes. Na zijn geslaagde debuut-EP in 2018 is Lex bezig met de afronding van het eerste volledige album. Zijn band bestaat uit de vocalisten Omar Lokien, Katinka van der Harst en Laura ten Hoed, Mark Faber op gitaar, Erik-Jan de Waard op bas, Tony van Stel en Eber Zwart beide op toetsen. Ja, ik citeer dus direct van de heren van de organisatie. Van de EP uit 2018 is dit Light of Day. Hier is... Deflection.

Om 17:30 kan het publiek in het prachtige Parktheater in Alphen aan den Rijn kennismaken met de Cirrus Phenomenon, de nieuwe band van zanger-componist Ruud Stoker, die we kennen van de band Time Lock. Met die band maakte hij in de periode 1992 tot 2024 in totaal 7 goed gewaardeerde studioalbums met pakkende neoprog. Na het opheffen van Time Lock is Ruud Stoker samen met ex-leden Julian Driessen op keyboards en Mike Boekhout op drums, aangevuld met Ron Cool gitaar en Nout Maas op bas, de Cirrus Phenomenon. Je hoort ze met Adapt to One Another van dat album uit 2025. Na de pauze is het om 8:00 tijd voor de derde band op het ProgNL Festival met Leap Day. De band werd opgericht in 2008 en bracht tot heden 7 albums uit. En een grote verandering was het vertrek van zanger Jos Harteveld in 2020. Hij werd vervangen door Hans Kuipers en met hem heeft Leap Day Treehouse in 2021 uitgebracht. Dat de band nog springlevend is, bewijst het in november 2025 verschenen album When Gravity Wins, waarop Roelof Beeftink als nieuwe leadzanger te horen is. Toch wil ik je een nummer laten horen van Treehouse met Hans Kuipers, de toch wel hele grote schoenen moest vullen van de oerzanger, Leap Day-zanger Jos Harteveld. Hier is het titelnummer Leap Day en Treehouse.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.